0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Het jij Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van
0: heerlijke muziek. Non-stop.
5: Heerlijke
0: muziek.

0: Dankjewel.
1: Dit is Radio Texel.
2: Chocolade verjaardag staat met kaarsjes op een hotelkamer. We kunnen niet thuiskomen bij elkaar, maar we zijn wel samen. Cadeaus worden vooruitgeschoven, eerst maar eens zien of we het halen. Belofte maakt schuld en daarin ligt de kiem van het falen. Van moeders krijg ik een vermaning, zoon, je lijkt op je vader. Zij het met iets meer inlevingsvermogen. Verwar geven om niet met liefde. Je hebt geen huis, geld of perspectief. Wat heb je eigenlijk een volwassen vrouw te bieden? Ik zeg mama, mama, mama. Mijn lieve mama, ik beken. Ik wil het zo graag anders doen. En al heb ik wat handicaps als I am Sam, de liefde in mij is zo goed als ik ben. Dit is mijn allerlaatste

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Eindelijk weekend. Mark Maas en Jan van Iersel.
7: I'm a fireball.

0: Mannetje Radio, Jan en Mark met Paul 13. De leukste show van de mannen.
1: Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met jou? De dag is begonnen, de zon is al op. De haan heeft gekraaid en de
2: test. 10, 9, 8, 7.
1: En begin ook met een lach.
2: Hallo, hallo.
3: Just a good old boy.
2: Dit is een microfoontest
3: no
2: voor Radio Texel.

0: allemaal een hele goede morgen op zaterdag 5 september 2026. 5 minuten over de klok van 9 geworden. Ja, op deze zaterdagmorgen gaan we de zaterdagmorgenochtend weer show weer doen. Ja, op deze zaterdag, ja. Met Maas en Van Iersel. Wat jij nou weer? Ik zag opeens een hand achter mijn hand komen. Dat is wel heel, heel vreemd. Hey.
1: Je was zo hard op mijn koptelefoon. Ja? Ik denk, ik zet je ietsje pietsie zachter.
0: Oh ja.
1: Nou is hij goed hoor.
0: Is hij nou goed?
1: Ja, nou is hij goed.
0: Jij bent een beetje zacht of ben ik gek?
1: Dat weet ik niet. Ja, wel hè.
0: Zo was
1: test,
0: het.
1: Test. 1, 2, 3.
0: Is beter, ja.
1: Is beter, ja.
0: Dan hoor ik je ook even beter, Mark.
1: Ja, nee. Daarom moeten we die microfoons altijd even testen. Hè?
0: Ja, dat is gewoon zo. Het, elke ochtend staat het anders hier.
1: Ja, dat is waar. Klinkt een beetje verkouden, Jan.
0: Ja, ik ben ook hartstikke verkouden geweest. Ik ben ook ziek geweest van de week. Ja. 2 dagen op mijn bed gelegen. Jeetje, niet best.
1: Mina.
0: Ja, weeromslag denk ik.
1: Sterkjes gezien, alles was...
0: Hou op, saai uit. Maar we zijn er weer, dus we gaan de show doen. Ja, en wat gaan we doen op deze ochtend? Nou, natuurlijk het oude recept natuurlijk. Eerste uurtje de koffieplaat, tweede deel rondje meet in Holland. Derde deel Cyberrocken, we gaan nog even het pakhuis in. De live track en de discoknijter. En de rest hits en classics.
1: Ja, we hebben het altijd hartstikke druk op die zaterdag.
0: Gaan we maar beginnen, denk ik.
1: Moeten we het nog over het weer hebben?
0: Ja, dat is wisselvallig.
1: Nou, dat wou ik zeggen.
0: Het waait hard. En
1: ik zie dat het op de mast van Radio Texel 17 graden is.
0: Is ook niet meer zo warm.
1: Nee.
0: Nou ja, we gaan gewoon beginnen. We beginnen met onze vriend van de show.
1: Ja, toch weer?
0: Ja, zeker weten. Toch?
1: Hij vindt het niet leuk, hè? Als we later in de ochtend...
0: Nee, we kregen een mailtje via... Paal 13.
1: Ja.
0: Brian zegt van jongens, jullie moeten ons eerst wel even draaien.
1: Ja.
0: Nou, bij deze.
1: Doe het maar.
0: Ik zou zeggen een hele goede morgen en blijf er gezellig bij.
1: Goedemorgen.

0: evenement op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

0: muziek van de Purple Disco Machine. Ja, die hebben wel een paar hitjes achter de kiezen, zeg maar, deze band. Tenminste, band is een DJ.
1: Ja.
0: Dit is even In The Dark. Goeie plaat. Ja, als je net wakker bent geworden, ik zou zeggen een hele goede morgen. Blijf er gezellig bij en ja, draaien wij de gezellige muziek voor jullie. Ja.
1: Zo is het op de zaterdagochtend, paal 13, hits en classics.
0: Straks gaan we nog even de koffieplaat doen rond de klok van 9:30. Gaan we even deze plaat doen, Earth, Wind & Fire. Ja, in september, hè. We zitten in september.

0: Ja, Mark is druk met de catering. Dat is even Frank Boeien en ja, zwart-wit. Prachtige plaat uit de jaren 80. En hij blijft nog steeds goed.
1: Ja, die we zeker niet vergeten op de zaterdagochtend.
0: Nee, Frankie moeten we niet vergeten.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik was even koffie aan het zetten.
0: Oh.
1: Want ik heb wel
0: tijd. Ja, ik zei het net al bij de luisteraars. Mark is in de catering bezig.
1: Ja, we moeten even bakkie doen, hè, zo meteen.
0: Ja, zo is het. Nou ja, het is straks ook de tijd voor de bakkie koffie.
1: Dat dacht ik.
0: Dus ja, maar, we hadden nieuwe muziek meegenomen.
1: Ja.
0: Ja, en we gaan hem even draaien.
1: Ja, gaan we hem draaien. De nieuwe van Helene Fischer.
0: Ja, grappig.
1: En er zit een bekende de house riddle in.
0: Ja, en wij draaiden hem een paar weken terug al. Want ik had hem ook ontdekt weer, zeg maar, die plaat. En nou brengt zij hem een beetje uit.
1: Gisteren uitgekomen. En ik denk zomaar, er zit wel hitpotentie in.
0: Nou, hoor. We gaan hem draaien. Ja.

radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Muziek van Bob Marley en zijn Wailers. En ja, er zitten erin, hè, theezakkie. Ja, wij zitten gewoon in de koffie.
1: Ik denk, ik zeg het nou eens een keer.
0: Nee, maar ik denk, dat zeg ik het maar. Ik zag je twijfelen. Ja. Zou ik het zeggen? Nou, dan zeg ik het gewoon.
1: Zo is het, Jan. Ja. Paal 13, Hits & Classics op de zaterdagochtend op de Waddenomroep.
0: Ja, Waddenomroep Texel, hè. Ja.
1: Ja. En je luistert naar Paal 13, Hits & Classics met Maas en Van Iersel.
0: Ja, en we kijken even naar de klok. Het is al 1 minuut voor 9:30 geworden.
1: Bijna.
0: Dus het is tijd geworden voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we er deze morgen in staan?
1: Nou, wat gaat het worden?
0: De Moody Blues.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, de jaren 70, Mark.
1: Ja.
0: Ja, prachtige plaat. Night in What Set. En dan gaan we doen.
1: Prachtig.
0: Ja. We doen eerst even met onze eigen Tante Rita.

0: De nieuwe hit, ja, de nieuwe hit van Rodin. En oh my god, en ja, die stijgt heerlijk in de hitlijsten, deze plaat.
1: Het is ook een hele goede plaat.
0: Ja, eigenlijk wel, heerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker weten. Ja. Ja, ja, je zat net aan de catering. En, ja, en toen zei jij, ja, ik ga vanmiddag, Jan, ik ga patat eten met kip.
1: Ja, nou, kip met patat. En toen dacht ik aan deze plaat.
0: Ja, dan gaan we hem draaien. Mooi werk. En patat en rock. Nee, oh nee, moet ik het goed zeggen. Bier, patat en rock'n'roll.

0: boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
3: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
2: Paal 13. Hits en classics.

0: muziek van Fleetwood Mac, ja, regelmatig te horen hier bij Paal 13 natuurlijk, deze band.
1: Kunnen we niet omheen.
0: Nee, daar kunnen we zeker niet omheen.
1: Nee, nee, het staat eigenlijk ook gegarandeerd vast geprogrammeerd.
0: Ja, in, eigenlijk wel, ja.
1: In de playlist van Paal 13.
0: Ja. Het hoort er een beetje bij.
1: Ja, zo is het in deze plaat. Hè. Je kan hem meedoen op je luchtgitaar, maar je kan hem ook zo goed meedoen op de luchtdrum.
0: Ja, dat is wel zo. Dat is gewoon tijdloos.
1: Tijdloos.
0: Zo is het. We kijken even naar buiten. Het is een beetje bewolkt. Af en toe het zonnetje erbij.
1: Ja,
0: ja, het is nog wel fris. Tenminste fris. Je moet er aan wennen.
1: Het schijnt dat het maandag en dinsdag
0: wat,
1: nog...
0: Wat is de temperatuur in de mast?
1: Dan moet ik eventjes... Ja.
0: Ik heb nog niet gekeken.
1: Nou, ik moet hem even resetten. Ja. Maar hij staat nog op 17. Ja. Dat is niet goed. 19,2.
0: 19 graden, dus ja. Nou ja.
1: Het schijnt dat het 22 graden gaat worden maandag en dinsdag.
0: Oh, dat wordt weer even beter.
1: Met een zonnetje.
0: Oké. Okay. ETC. The kisses I

0: muziek van ATC. Ook al een tijdje terug deze plaat. Around the World. En dat is tussen haakjes, dat is wel leuk, want het zingen ze helemaal niet zo vaak in die plaat. La la la la la la la la la.
1: Nou, ja, ik voel ja. Voel de nieuwe single van Helene Visser alweer aankomen.
0: Ja, la la la la la. Nou, we kijken even naar de klok. We kunnen niks meer draaien. We gaan er gewoon racen.
1: Ja, net als Max Verstappen.
0: Ja die Italië.
1: Ja, in Monza.
0: Ja, hij heeft wel een grote update van zijn auto, hè? Ja. Schijnt het.
1: Maar hij heeft er nog niet zoveel verduzie in.
0: Oh, nou ja.
1: Dus, nou ja, we gaan het gewoon zien.
0: We gaan afwachten.
1: Nou ja, vorig jaar had hij gewonnen, dus...
0: Het kan wel leuk wezen voor de Ferraris. Dat die weer op het podium staat.
1: Ja, dan Max op 1.
0: Ja, nou, we gaan even racen en tot straks.
2: Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel.
8: De zaterdagmorgenshow met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en...

0: Morgenshow met Maas en Van Iersel. Paal 13, hits en classics.
1: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.
2: Goedemorgen.

0: Ja, wat een prachtige muziek eigenlijk gemaakt, hè. Kennen we weer niet omheen. Tenminste, de programmaraad die brak in. Zo net voor de break van 10. 8 minuten over de klok van 10. Zaterdag 5 september 2026. En we trapt af met ABBA en die grote mooie platen, Eagle. En dan denk ik, dan kijk ik naar de lucht en dan zie je gewoon die vogeltjes, ja.
1: Zo is het.
0: De grote Eagle. Mooi, hè?
1: Prachtige muziek, hè? Muziek om bij weg te dromen, vind ik eigenlijk.
0: Ja, vind ik ook. Ik zit dan natuurlijk hier in de studio met de koptelefoon op, maar dan klinkt die wel.
1: Klinkt die vet, hè?
0: Super. Ja, tweede deel beland. En wat gaan we doen in het tweede deel?
1: Ja, jij had een heel dingetje meegenomen.
0: Ja, dat wel. Maar we gaan eerst even zeggen wat we nog gaan doen, hè? Natuurlijk, want dat weten luisteraars natuurlijk niet. Nee. Die nooit luisteren. Nee. We gaan er nog rondje mee in Holland doen. Ja. Jij ging eerst het pakhuis in, geloof ik. Ja. En die discoknijter moet ook nog even ergens draaien.
1: Jeetje, Mina, nog druk.
0: Nou, en ik had het erover, ja. Veronica van de week was 58 jaar geleden dat ze uit de lucht moesten van de regering. Daar kreeg ik een klein beetje kippenvel van. Ja. En dan ga ik zitten zoeken, want ik ben ook van de piraten, zeg maar. Ja. Piraterij, ik ben ook zo begonnen vroeger, als een piratenzender. En Veronica Jingles.
1: Ja.
0: Ja, deze, die is toen in de tijd ingezongen door Patricia Pai. Nou, die is ook al 80.
1: Ja.
0: En ik vind het geweldig. En dan gaan we even doen met Peter en zijn Rockets. Dat was toen in de tijd, dat was de demonstratieplaat. Ja, Veronica, sorry. Nou, we gaan het even doen. Eerst met die mooie jingle. Kippenvel.

weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel. Goedemorgen. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

0: muziek van de Les Humphrey Singers. En we kennen ze wel natuurlijk van Mexico, hè, die grote hit. Maar dit was dan het kleiner hitje van deze band.
1: Het zit er wel een beetje in, hè?
0: Ja, hè? Ja.
1: Als je goed luistert.
0: Mama Lou, ja. En Pipo de Clown. Ja. En dat was ook in die tijd.
1: Terug naar 1973.
0: Jeetje, hè?
1: Hier bij Radio Texel. Ja. Dat is toch lang geleden, hè?
0: Ja, nou ja, we deden ook Peter en zijn Rockets. Dat is ook rond die tijd.
1: Ja.
0: Ja, met het afscheid van Veronica, 58 jaar geleden. Ja. Dat ze moesten stoppen. Dat het schip gewoon aan de kant ging, zeg maar. Aan de ketting noemden ze dat.
1: Dat laatste uur was ook wat, hè?
0: Ja, dat is toch kippenvel.
1: Ja,
0: ja toch? Dat ze met z'n allen daar zitten op het schip en is klaar.
1: Ja.
0: Ja. We gaan ook nieuwe muziek draaien.
1: Zeker.

0: Ja, daar horen we nu niet zoveel meer van deze man. James Bay. En Hold Back to the River. Een van de grote hits van hem.
1: Nou ja, zeg het niet te hard, want wie weet volgende week een nieuwe single. Ja. Dat kan zomaar gebeuren.
0: Ja, zeg, het is een tijdje rustig. Eigenlijk een eendagsvliegje. Stiekem.
1: Stiekem wel, hè.
0: Ja, en straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. Maar we gaan eerst even dit draaien. Zo, ook zo'n bandje, die pak je niet meer zo vaak.
1: Maar het is een geweldige mooie plaat.
0: Live en Run to the Water.

0: Beetje terug naar de 80's. Ja, met deze 80's power girl. Want dat was het toen eigenlijk. Kim Wilde.
1: Had jij een poster boven je bed?
0: Ja, ik had een poster boven mijn bed van Kim Wilde.
1: Ik wist het.
0: Ja, het is gewoon zo.
1: Ja, dat hoorde erbij, hè?
0: Ja, dat hoorde, ja. Dat zeker. Erbij, ja. Ging je plaatjes draaien op je slaapkamer. Ja, en Kim Wilde op de achtergrond.
1: Ja, ja. Leuk.
0: Ja. We kijken even naar de klok. Zo 4 minuten over de klok van 10:30 geworden. Dus het is tijd voor...
1: Hoogste tijd zelfs. Ja.
2: Een rondje Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland. Ja, wat hebben we dit weekend in staan op deze zaterdagmorgen? Nou, de zomer is al een beetje voorbij.
1: Ja.
0: We beginnen met Gerard Cox.
1: Ja.
0: Met het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Oh, leuk.
0: Daarna doen we ook vergeten platen eigenlijk. Eigenlijk stiekem uit het pakhuis vandaan. Jack Jersey, papa was een poorman. Ook leuk.
1: Ja, ken ik.
0: Ja,
1: ja, leuk.
0: En daarna doen we even een gezellige meezinger van de Johnny's. Twee armen om me heen.
1: Nou, gewoon een gezellig rondje.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Nou, we beginnen met Gerard Cox. Ja, en we kijken naar buiten. Het is gewoon een klein beetje voorbij, die mooie zomer.

0: Ja, de Johnny's. Altijd leuk, vroeger feestjes en partijen deze band.
1: Ja, hè? Ja. Deze plaat kon ik trouwens niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ah, een leuk plaatje.
1: Ja, zeker.
0: Twee armen om me heen. En daarvoor hadden we nog even Jack Jersey, ook uit het verleden. Papa was een poor man. En daarvoor hadden we nog, ja, Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, we kijken net even naar de vooruitzichten. En toch geeft die maandag weer 24 graden op. Dus ja, we krijgen toch nog een heel eventjes een nazomertje.
1: Maandag en dinsdag en daarna is het weer weer.
0: Nou, als je pas bent ingeschakeld, zou zeggen, je luistert naar Paal 13 Hits and Classics. En blijf er gezellig bij tot de klok van 12 en draaien wij de heerlijke muziek voor jullie.
1: Ja, zo is het.
0: Gaan wij een beetje rock doen, een beetje rock and roll.
1: Een beetje gitaar, hè?
0: Ja. AC/DC, ze treden nog steeds op, heel wereldwijd. Grote stadions vol. En dit kwam van het album Stip of the Lip. Safe in New York City.

0: Muziek van Felix. We gaan een beetje inkorten, want anders kennen we die... Want Mark wou nog even het pakhuis in.
1: Ja, dat kan nog net.
0: Dat gaan we
1: hè?
0: Even doen. Dat nou, gaan we gewoon even doen.
1: Dus, ga ik even die sleutel pakken en die deuren opengooien. Ja.
0: En hij gaat open.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja.
1: Even kijken. Ik ben er.
0: Ja.
1: Ik kan alleen de band niet lezen. Joh.
0: Oh, nou, neem hem mee.
1: Maar ik kan wel de titel vast opnoemen.
0: Oh.
1: I'm Not Your Daddy.
0: Oh, jaren 80.
1: Weet jij de band wel?
0: Ja, mee? Kid Creole en de Coconut.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik neem hem gewoon mee. Oh ja, die deur moet dicht. Ja. Check. Nou, dat was een snelle actie.
0: Ja.
1: Maar nou, ik hoop dat hij het doet.
0: Ja, ik hoop het ook.
1: Dus, en ik zal het stoffen.
0: Hij gaat tot aan de break.
1: Oh, nou mooi.
0: Dus dat gaat hem helemaal worden, denk ik. Dus even proberen.
1: Ja.
0: Hij wil niet.
1: Godzijdorie.
0: Nou, nog eens even.
1: Ik geef er een schop tegenaan. Hoog niet.
0: Ja, hij doet het.
1: Gelukkig.
0: Tot aan de break. Kid Creole en de Coconuts. En Annie, Not Your Daddy.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Radio Texel 106.1 FM. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.
7: Hey brother.
6: Paal 13.

0: Goedemorgen Texel.
1: Vrienden ongekend. Met bloed, zweet en tranen.
2: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
0: Paal 13.
2: Hits en classics.
3: Goedemorgen.

0: Ja, de opvolger van Zwolle Zomernachten. Heb je weer een nieuwe? Ruger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand.
1: Hij is wel de nummer 1 kroegzanger op dit
0: moment. Ja, dit moment wel. Hij is heel groot aan worden, deze jongen.
1: Heel groot is
0: hij. Ja, super toch? Ja, zes minuten over de klok van 11 op zaterdag 5 september 2026. En we zijn beland in het derde deel van paal 13 met hits en classics. En dat gaan we doen tot 12 uur.
1: Met Maarten van Huurzel.
0: En wat hebben we er nog in staan? Sowieso de Cyborg-plaat hebben we nog klaarstaan.
1: De live track.
0: De live track.
1: En de dance classic.
0: Ja, die gaan we mee beginnen.
1: En jij moet het pakhuis nog in.
0: Ja, en
1: Jeetje, Mina. Nou, hup.
0: Nou, we gaan die dance track doen. Ja?
2: Dit is de dance classic. Van deze week.
1: Ja, straks schema.
0: De dance classic van de week.
1: Nou, wat zit erin?
0: Hessel Dien. En luister maar. Echt een dance classicer.
1: Goedemorgen.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Ja, pas geleden gestopt met optredens, deze band. Hij gaat met pensioen, de zanger en schrijver van de muziek van Electric Light Orchestra, ofwel ILO. En dit was ook nog een van de grote hits ook uit de jaren 80, All Over the World. Ja. Prachtige muziek gemaakt deze
1: gast
0: ook. Zeker,
1: dat mogen we ook niet vergeten.
0: Ja, wij draaien nog wel dus.
1: Ja,
0: toch?
1: Hoor, daarom.
0: Ja, wat gaan we doen? Straks gaan we nog even gaan ik pakhuis in.
1: Ja.
0: En ja, we gaan even deze doen. Deze ben ook gestopt met muziek maken.
1: Ja, helaas.
0: Helaas, hè.
1: Maar ja, wel goede muziek gemaakt.
0: Zeker weten. Kiss en Soul Your Something.

0: van James Morrison. En Slave to the Music. Ja, eendagsvlieg. Ja, ik kan er niks anders van maken. Wel een goed plaatje eigenlijk.
1: Er zijn er heel veel van hoor, eendagsvlieg.
0: Ja, hè? En dan hoor je er helemaal niks meer van zo'n jongen. Ja.
1: Nee.
0: Straks gaan we nog even Simon rocken. We gaan nog even de live track doen. En ik moet nog het pakhuis even ergens in. Maar dan ga ik het laatste deel wel even doen. Deze laatste half uur.
1: Op de zaterdagochtend, paal 13 hits en classics.
0: Ja, en wat gaan we nou doen? Ja, we draaien ook wel eens een elke zaterdag. Dat is er ook een beetje ingeslopen hier zo bij paal 13. Een Eurodance plaat.
1: Nou, welke is het geworden deze? Ja,
0: nou, ik heb deze, Mark. Jim Spoon.
1: En ja, Wright. Ken ik.
0: Hé, hey, wat hoor ik nou op de achtergrond?
1: Iemand...
0: Oh, er staat een schuif bij. Met een non-stop staat er stiekem open. Ik denk, wat hoor ik nou?
1: Ik kwam iemand aanlopen, dacht ik.
0: Nee. James Spoon. Ride in the Night.
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, die ken jij hoor.

0: OMD, ofwel Orkestes Maneuvres in the Dark. Ja, en ook een van de grote hits van deze mannen.
1: Ja, prachtig.
0: Forever, Life and Die. Ja.
1: Kippenvel.
0: Ja, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, we hoorden de koeien al op de grond. We landen gewoon stiekem in de stal.
1: Een dikke bed, daar komt er aan, hoor. Ja, en, let maar op.
0: Komt ie?
1: Ja, ze hebt er weinig zin in, maar dan komt ze, hoor. Let op.
0: Mooi.
1: Ja.
2: Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock.
1: Nou, wat zit er in deze week?
0: Nou ja, het kabinet hebben we het over. Gaan ze vallen of gaan ze door?
1: Ze halen de kerst niet.
0: Nee, dat sowieso niet, maar ze zitten nou met die begroting.
1: Ja.
0: En Prinsjesdag, zal ze het halen?
1: Nou, het wordt spannend.
0: Ik weet het ook. Nou, heb ik een plaatje hier, normaal. En die hebben het er ook over, politiek.

0: live track van deze week. U2. Onder de Red Blood Sky, daar kwam het allemaal vanaf, deze plaat, live. In die bergen met die fakkels. Prachtig. Ja.
1: En, U2 bestaat deze maand 50 jaar.
0: Ja, en dit was de eerste single wat ze uitbrachten.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toch?
1: Leuk hoor.
0: Ja, ik ga een pakhuis in, Mark. Anders wordt het helemaal niks.
1: Nee.
0: Kijken naar de klok, dus die tikt gewoon door.
1: Ik hoop dat die open gaat, die deur.
0: Even kijken hoor, even kijken.
1: Ik denk het niet vandaag. Ik denk dat die dicht blijft.
0: Ja, hij gaat open.
1: Oh, hij gaat toch open.
0: Nou, ik kijk even om de hoek. Ik ga de trap op.
1: Ik hoor het.
0: En ik sta hier op de zolder van paal 13. En ik kijk eens wat in de rondte.
1: Jeetje,
0: ja, er legt zoveel.
1: Ja.
0: Even kijken, ik sta hier bij de R.
1: R, ja. Van Richard Marx.
0: Nee,
1: ook
0: geen Roxy Music.
1: Robbie Williams.
0: Ook niet.
1: Of jeetje Mina.
0: Nee, nou, ik heb hier een singeltje in mijn handen. Racy.
1: Racy.
0: Ja, uit de jaren 70.
1: Jeetje,
0: Mark.
1: Dat is wel, er zit wel een hoop stof op, zeg.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik kom eraan.
1: Ja,
0: deur dicht.
1: Ja.
0: Ja, Racy.
1: Racy, jeetje Mina.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, dat je die zo tegenkomt daar.
0: Ja, ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: wat is de titel? Some Girls gaan we doen. Okay. Ja, het blaast het stof eraf. Help je mij?
1: Ja.
0: En hij doet het hoor.
1: Gelukkig.
0: Racy doet het.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: En de muziek van Alezo samen met One Public. Ja. In Your Eyes. En wij zeiden al tegen elkaar, een beetje Tomorrowland muziek.
1: Ja, hè? Ja. Daar doet hij het goed op, hoor.
0: Ja, ik denk het wel. Achter zijn DJ-setje. Ja, we kunnen nog een paar plaatjes doen tot aan de klok van 12, hè?
1: Zeker.
0: Nou, en we gaan sowieso straks nog even de Simple Minds doen.
1: Ja.
0: En ik heb dit klaarstaan. Wij hebben het erover. GTA komt straks uit. Ja, GTA dit jaar waarschijnlijk.
1: Ja.
0: De grootste spel ooit, denk ik, gaat worden.
1: Nou, dat wordt het wel, denk ik.
0: Ik denk het wel. En er zit ook muziek in. Nou, dan heb ik er weer eentje gevonden wat er ook in voorkomt. Cliff Richard en The Devil Woman.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
3: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
2: Paal 13.
3: Hits en classics.

0: goede band. The Simple Minds. En nog een beetje nieuwtje. Er komt eerder een nieuw album uit van The Simple Minds. Mijn benieuwd wat ze erop hebben gezet.
1: Mij ook.
0: En ze gaan een tour doen aan de andere kant van de wereld.
1: Kijk. Ja.
0: En dat noemen ze gewoon een wereldtour. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is de andere kant van de wereld al.
1: Oh, zo.
0: Ja. Simple Minds en Let There Be Love.
1: Nou, dan draaien wij het maar aan deze kant.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Het zit erop.
0: Ja, als je deze muziek gaat horen.
1: Dan zaterdag, het is weer omgevlogen. Hè?
0: Nou, hè. Waar blijft die tijd? Waar is die tijd gebleven?
1: Ja. Zo is het 9:00 en zo is het alweer bijna.
0: 12:00, ja.
1: Nou, bedankt Jan.
0: Ja, jij ook Mark.
1: En de luisteraars ook weer bedankt.
0: Ja, van mijn kant ook. En ik zou zeggen, nog een goed weekend van de rest allemaal.
1: Heel veel racen dit weekend, ja, overal.
0: Ja. Vanavond hebben we Sint Maarten.
1: Ja, er is nog Formule 1.
0: Zal er nog wel per Tesla's heen gaan, denk ik.
1: Dus, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Ik zou zeggen, goed weekend en we spreken elkaar weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Nou, doei.
1: Tot volgende week.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom.
1: Goedenavond.
0: Deze avond, 3 september. Ja, ja. We zijn stemmig begonnen.
1: Ja, behoorlijk.
0: En dat heeft een reden.
1: Ja, dat,
0: want, is zo. Ja. Het is een soort van zwarte dag in mijn geschiedenis. En ik neem aan ook die van jou.
1: Ja.
0: De dag dat 17 jaar geleden onze moeder, Sjoerdje Veenstra Velma, op 69-jarige leeftijd overleed. De laatste jaren van haar leven waren een beproeving in verband met een herseninfarct 10 jaar eerder en de daardoor versnelde dementie. Voor mama een zegen dat daar een eind aan kwam.
1: Ja, absoluut.
0: Maar voor ons een enorme verdriet en een leegte die never nooit meer opgevuld gaat worden.
1: Nee.
0: Oh god, ik schiet een beetje vol.
1: Ik hoor het, ja.
0: Ja, je moeder kan je gewoon niet missen.
1: Nee.
0: Vandaar dit eerbetoon. Maar, volgens Spotify zou dit een 80-jarige blueszanger zijn, maar ik vond hem behoorlijk AI.
1: Ja, ik ook. Maar er staat wel een plaatje bij van een...
0: Van een hele oude man.
1: Het zou kunnen, maar het klinkt niet heel erg echt.
0: Nee, het klinkt... En uberzoet.
1: Ja, hij is uberzoet.
0: Maar goed, dat... Ik vond het een mooi nummer.
1: Ja, de tekst klopt geheel, alleen uberzoet.
0: Ja, en het paste goed bij mijn gevoel en bij het gemis van onze moeder. She's gone, but not away. Goed, tijd voor wat luchtigers. Anders ga ik hier direct een zakdoek nodig.
1: Ja, we gaan zeker naar wat luchtigers. Want de videoclip van Small Town Saturday Night, die kreeg destijds veel aandacht. Het was namelijk een zwart-wit clip en Hal Ketchum die zingt hem voor een projectiescherm waarop beelden te zien zijn van de bizarre cultwestern The Terror of Tiny Town uit 1938. De volledige cast die bestaat uit lilliputters namelijk. En de film die
0: gaan ze er ook mee gooien?
1: Nee, dat niet. Maar de film behandelt de acteurs dus alsof het een normale western is, maar gebruikt hun lengte dus continu voor grappen en grollen. Ze rijden dus ook niet op paarden, maar op Shetlanders.
0: Ja, want het zijn ook paarden, hè?
1: Maar goed, ik bedoel...
0: De kleinste soort.
1: Ja, het komt natuurlijk al heel anders over als dat er een paard op beeld heen galoppeert of zo'n kleine pony. En ze lopen onder de saloon door de deur in plaats van dat ze ze wild openduwen zoals de andere cowboys dat altijd doen. Dus ik wil
0: heb
1: hem graag zien.
0: Heb je al een stukje
1: gezien? Nee, maar ik wil dat wel graag zien.
0: Zullen we hem samen kijken?
1: Ja, goed idee.
0: Ik denk dat we best een hele gezellige avond
1: hebben. Ik denk het ook, ja. Small Town Saturday Night van Hal Ketchum.

0: Small Town Saturday Night van Hal Ketchum.
1: Ik ben trouwens helemaal vergeten te melden wie die eerste zanger was en hoe het nummer heette.
0: Ja.
1: My Mother Was an Angel en de zanger is Dusty Rivers, voor degene die
0: nog willen googlen.
1: Ja.
0: Of hij echt bestaat.
1: Of hem toe willen voegen aan hun speellijst. Die weet het niet. Geen idee of we het volgende nummer al een keer gedraaid hebben.
0: Durf ik ook zo niet zeggen.
1: Nou, we hebben natuurlijk in de loop naar het concert, in de aanloop naar het concert van Luke Combs in de Ziggo Dome, waar we met z'n vieren heen zouden, best heel veel Luke Combs laten horen. Dus het is me een beetje ontgaan of deze ertussen zat.
0: Ja, en anders maar wel, toch?
1: Nou, dat heb ik gestaan. Dus dan misschien nog een keer Middle of Somewhere. Het is niet anders en zeker niet erg.
0: Nee, want op gewoon de radio hoor je elke keer hetzelfde nummers. Dus.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En bij ons nou...
0: Bij één keer in een paar maanden.
1: Precies, zoveel
0: half jaar.
1: Ja. Middle of Somewhere, Luke Combs.

0: Holmes,
1: Middle of Summer. En deze heeft hij vast niet live gespeeld toen.
0: Nee. Klopt.
1: Te belletie.
0: Ja, inderdaad. Dat waren meer de uptempo nummers. Ja. Af en toe een belletje. Ja. Aanstaande zaterdag is het 5 september. En tevens de dag dat zus Jannie en zwager Bert in het huwelijksbootje stapten. Deze 5 september is dat namelijk 40 jaar geleden alweer. Ja. En dus hoog tijd voor een feestje, vonden ze zelf. Dus worden wij aanstaande zaterdag in de hoeve van Nunspeet verwacht om dit heugelijke feit met ze te vieren. Dus hier alvast een nummer om in de feeststemming te komen.
1: Nou, heb ik niet zo heel veel voor nodig, hoor.
0: Feels like a party van Lokes. It feels like a party.

0: feels like a party van Low Cash. Dat gaat lukken. Dat denk ik ook.
1: Het nummer Cozy, en dat is vrij vertaald, betekent dat comfortabel of gezellig. Klinkt als een lekker ontspannen countryliedje, maar eigenlijk staat Braxton Keith, want dat is de zanger, gewoon tegen de nieuwe vriend van zijn ex te zeggen, geniet er maar van, maar word vooral niet comfortabel, want ze denkt nog steeds aan mij.
0: Oh,
1: zo'n liedje.
0: Een steekje onder water.
1: Precies, Cozy van Braxton Keith.

0: cozy van Braxton Keith. En we krijgen allemaal foto's door van 40 jaar geleden. Ja. En ik zat net te bedenken, wij waren 2 jaar terug op deze dag, gingen wij naar Morgan Wallen.
1: Ja, klopt. Dat ik een
0: kreeg allemaal herinneringen ervan.
1: Ja, dat is alweer 2 jaar geleden.
0: Ja, die leuke foto's boven de wc en in bed. En, heel grappig.
1: Ook heel cozy.
0: Ja, heel cozy was dat.
1: In het nummer Running on E vergelijkt Wyatt Flores zichzelf met een auto waarvan de tank vrijwel leeg is. De E staat voor empty, oftewel leeg. Het nummer draait om mentaal en fysiek uitgeblust zijn, emotionele uitputting en de druk van het leven on the road. Dus zeg maar de keerzijde van bekend en artiest zijn.
0: Daar heb ik ook wel eens last van.
1: Ja, maar wij zijn geen artiesten.
0: Ja, je kan dus ook al ben je geen artiest, dan kan je dus ook
1: mentale druk
0: empty
1: hebben. Ja, ik snap hem hoor. Ja, zeker weten.
0: En helemaal als je in de overgang zit en er bijna tegen de 60 aanloopt en overal last van heeft.
1: Ja,
0: en reuma hebt en allerlei andere kwaaltjes.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon K
1: met best wel. T. Met van die, heel veel puntjes.
0: En
1: ja,
0: heel veel onderkinnen.
1: Running on you.

0: Running Honey van White Floors.
1: Clint Black brak in 1989 door met het nummer wat we zo meteen gaan horen, A Better Man. En het werd meteen een nummer 1 hit. En zijn debuutalbum Killin' Time leverde uiteindelijk 5 nummer 1 hits op. Wat best uitzonderlijk is voor een eerste album. Voordat hij doorbrak werkte hij als een bouwvakker, aasverkoper en visgids. En 's avonds trad hij dan op in bars en clubs in Texas. Hij heeft ook zelfs nog een heel klein rolletje gespeeld in de film Maverick. Met Mel Gibson.
0: Ja.
1: Over een pokerspeler. Ja. En daar speelde hij dan een valsspeler bij een pokerspel. En sinds 1991 is hij lid van de Grand Ole Opry. Dat betekent dus dat hij bij tijd en wijle daar moet komen opdraven om zijn dingetje te doen. Clint Black, A Better Man.

0: Clint Black, Better Man. Ja, aan de harde oude kern qua country muziekartiesten begint inmiddels toch wel wat uit te dunnen.
1: Ja.
0: Maar ja, de inmiddels 90-jarige Ben Steniger is still going strong.
1: Oh.
0: Ja, hij wordt toch altijd ook gezien als the godfather of the Dutch country music. En vorig jaar ontving hij nog een Lifetime Achievement Award en werd hij geïnstalleerd in de Hall of Stardom van Fairplay Country Music. Een waardering voor zijn ruim 60-jarige carrière. Ja. Het is, hij doet ook nog optredens en wel minder.
1: En hij maakt vogelkastjes.
0: En hij maakt vogelhuisjes.
1: Ja. Hebben we hier ook al een keer verteld.
0: Ja.
1: En weer, ik zie die titel staan en denk, nou, dat is toch echt niet wat ik altijd
0: nee,
1: zing.
0: Nee.
1: Ik zing iets heel anders.
0: Meer Japans en Chinees. Weet je.
1: Ik denk, oh, zingt hij dat?
0: Oh. Unwanted sign upon your heart. Ben Steniger.

0: unwanted sign upon your heart.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik ga deze even in.
2: Vreemd.
3: Wat?
2: Maar wel lekker.
1: En dat duurt ook nog eens heel lang.
0: Oh, ja.
1: Ja. Benjamin Todd hebben we het over. En hij werd op zijn 14e van school gestuurd en begon daarna... Hij begon daarna door Amerika te reizen door onder andere op goederentreinen mee te liften. Als tiener en twintiger leefde hij op straat en verdiende geld als straatmuzikant. Hij heeft jarenlang geworsteld met een alcohol- en drugsverslaafde... En hij ontmoette Ashley May op straat en zij werd zijn muzikale partner en later zijn vrouw. En samen vormen ze ook nog de Lost Dog Street Band.
0: Hij is een beetje de mannelijke Sierra Farrell.
1: Denk ik.
0: Ja.
1: Ja. Vanavond het nummer Wyoming en die is een beetje vreemd, maar wel lekker.
0: Maar dat zijn al zijn nummers eigenlijk wel een beetje.
1: Ja,
0: hoor.
1: Het begint heel fijn en dan komt het refrein en dan heb ik zoiets van... Maar ik laat het hierbij. Oordeel zelf.

0: Benjamin Todd met Wyoming. Nou, wat is het oordeel?
1: Hij deed een beetje huilen naar de moon van Wyoming, had ik het idee.
0: Ja, dat zeg ik, hij begint heel fijn en dan het refrein. Ja, dat
1: ja, ik vind daar wat van.
0: Nou, vreemd, maar wel lekker. En Wyoming is een staat die staat nog op mijn bucketlist.
1: Die is zo mooi.
0: Ben jij wel geweest,
1: hè? Dus, ja, dus een van de mooiste staten waar ik geweest ben.
0: Ja, ik nog niet.
1: De band Ashes and Arrows die kregen hun landelijke doorbraak dankzij hun deelname aan America's Got Talent in 2024. Maar het trio is inmiddels flink uitgebreid. Ze hebben een volledige liveband achter hun en dit is hun nieuwste single alweer, Get On Your Way.
0: We hebben al een keer gedraaid hoor, deze.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, echt wel.
1: Het is wel de nieuwste.
0: Ja, maar die is dan al een hortje ouder.
1: Nou, het is wel de nieuwste.
0: Ja, maar hij is dan al een tijdje oud. Maar we hebben hem al een keer gedraaid.

0: Get on your way, Ashes and Arrows.
1: Goedkope dromen, wat zijn dat? Zijn dat dromen die niks waard zijn of zijn dat dromen die goedkoop zijn te realiseren?
0: Ik ga voor de eerste.
1: Die niks waard zijn?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nee.
1: Heb jij nog dromen?
0: Ja. Ja, ik droom best veel, maar ik kan ze nooit onthouden.
1: Nou, ik bedoel, ik denk dat...
0: Oh, dromen om waar te maken.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik denk dat ze die
0: diepzinnige dromen.
1: Ja, dus ik ga meer voor dromen die goedkoop te realiseren zijn.
0: Ja, maar die zijn nooit goedkoop te realiseren.
1: Nou, dat weet je niet. Het kan zijn dat je een droom hebt om... ergens te gaan zwemmen wat niet mag of zo.
0: Ja, oké. <okay. laughs> Dat is wel een goedkope droom, ja.
1: Of een bucketlist dingetje, kan ook.
0: Ja, dat is meer een bucketlist dingetje, ja, denk ik. Ja. Een droom is toch meer dat je zegt van...
1: Dat je droomt van om een miljoen te winnen of zo.
0: Nou, of een
1: loterij te winnen.
0: Een verre... reis van een half jaar of zo. Zoiets.
1: Oké. Nou, ik heb ze volgens mij niet.
0: Nee?
1: Nee. De Whiskey Brothers wel. Cheap Dreams. Hebben die. Het is hun meest recente single van juli dit jaar. En heel eerlijk gezegd, ik heb er niks mee.
0: Oh.
1: Helemaal niks. Nou, wel met whisky.
0: Maar niet met de brothers.
1: Maar niet met het liedje. Nee. Cheap Dreams.
0: Ah, ze zeggen de computer ook niet.

0: Cheap Dreams van de Whiskey Brothers.
1: We hebben een leuke samenwerking tussen de drie bekende dames. Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pierce. Ze hebben het nummer You're Drunk, Go Home in 2022 uitgebracht. En staat op het album Subject to Change van Kelsey Ballerini. Kelsey en Carly zijn al meer dan 10 jaar vriendinnen. En dat Kelsey dit nummer schreef, wilden ze er al een trio song van maken. Carly die stemde er gelijk mee in voordat ze het nummer überhaupt gehoord had. En ook Kelly Clarkson, nadat ze het wel gehoord had, was er zeker voor te porren. En de chemie tussen de drie was extra sterk, want rond die periode hadden ze alle drie een publieke echtscheiding meegemaakt. Dus ja, drie zielen, één gedachte.
0: Ja, ja.
1: You're drunk, go home.
0: Zeggen ze dat zaterdag ook tegen ons?
1: Dat hoop ik niet.
0: Ze zijn aan het fietsen.
1: Ja, zeker.
2: Check, check. One, two, one, two, three. Hit it!

0: They're Drunk, Go Home, Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pearce.
1: Zac Bryan heeft een heel eigen geluid en je herkent hem eigenlijk vrijwel meteen als je hem hoort. Hij heeft deze zomer een nieuwe EP aangekondigd, wat best opmerkelijk is, aangezien zijn album With Heaven on Top pas op 9 januari van dit jaar uitkwam en waar al 25 nummers op stonden. Hij is nu nog bezig aan zijn tour met dezelfde titel als het album en het nummer wat we nu gaan horen.

0: familietour loopt nog door tot 10 oktober. Tevens ons laatste. Dus,
1: voor de pauze, mensen. Voor de pauze.
0: Tot strakjes. With Heaven on Top, Zach Bryan.

0: tie you have with heaven on top.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Anneke Mazzini.
1: Ja.
0: En we zijn afgetrapt met Merle Haggard. Met
1: Big City.
0: Ja. Maar dat was andere Big City, ja, was andere, dat. Ja.
1: Tol Hansen.
0: Ja, dat was Tol Hansen, klopt. Ja. Leuk wetenswaardigheidje nog over Merle Haggard. In april 1972 nam astronaut Charles Duke een cassettebandje mee aan boord van de Apollo 16... En een van die artiesten op dat bandje, dat was Merle Haggard. En Haggard werd dus al in de ruimte afgespeeld voordat er veel andere country artiesten überhaupt de grote stadions vulden.
1: Dus nou, dat is heel bijzonder.
0: Hij had wel een primeurtje. Ja. En dat kunnen niet veel artiesten zeggen waarschijnlijk. Ja. Dat ze in de ruimte zijn afgespeeld.
1: Ja. Bijzonder. Vorige week is ze ons helaas ontvallen. Dolly Parton. Vorige week hebben we daar al aandacht aan besteed. Maar vanwege dat overlijden kom je dus op social media continu van alles tegen. Covers van haar, liedjes van haar, mensen die haar nadoen. Herdenkingen, overdenkingen, van alles.
0: Ja.
1: En zo ook kwam dit nummer voorbij. En dat schijnt dus ook nog in 1980 een nummer 1 hit geweest te zijn.
0: Oh, okay.
1: Dus ik denk, nou laten we hem er gewoon nog een keertje in zetten.
0: We hadden nog weer een nieuwtje is het eigenlijk niet. Maar haar ster van de Wall of Fame.
1: Ja?
0: Was
1: Walk
0: of Fame was geruineerd.
1: Oh.
0: Ja, ze hadden hem bekrast en daar was dus echt, er was vandalisme op gepleegd.
1: Nou ja.
0: Ja. Maar hij is...
1: Heiligschennis is dat.
0: Nou, dat. Maar hij is al hersteld.
1: Gelukkig.
0: Ze hebben er al gelijk weer actie op ondernomen en hij is weer hersteld.
1: Wat bezielt zulke
0: ja,
1: mensen.
0: Ja, belachelijk, hè?
1: Ja.
0: Blijf er gewoon van met je poten af.
1: Precies.
0: Dat.
1: Precies. Old flames can't hold a candle. Dolly Parton.

0: Dolly Parton.
1: Ik kon hem niet. Nee, nummer. Nee, zei me niks. De Nederlandse Brabantse countryzanger Koen Vaal is lekker bezig. Koen is naar Nashville gereisd om te schrijven voor met andere gerenommeerde songwriters. Voor zowel zichzelf als voor andere artiesten. Welke, dat man was nog
0: blijft niet... Blijft nog een beetje in het midden.
1: Ja, want ze brengen het pas naar buiten wie het geschreven heeft. Als ze daadwerkelijk
0: succes mee hebben.
1: Nou, het nummer uit willen brengen, zeg maar. Dan zeggen ze wie dat geschreven heeft. En Koen staat in het voorprogramma van niet minder dan Drake Milligan.
0: Oké,
1: tijdens zijn
0: leuk.
1: Europese tour. En dit is zijn allernieuwste nummer, Steady on the Gun.

0: Teddy and the Gun van Koen Vaal. Ik vind het een leuk nummer.
1: Ja, hij is leuk. Maar niet zo leuk als de country klapper. Onder de noemer oude wijn in nieuwe zakken. Nieuwe verpakking, oude inhoud. Een klassieker in een nieuw jasje. Vele malen gecoverd. Waarvan de bekendste waarschijnlijk van Willie Nelson is. Maar nu door Sierra Ferrell, Seven Spanish Angels.

0: met een eigen inbreng op het eind.
1: Ja.
0: Don't Tell My Wife is de nieuwste single van Chris Jansen. Anneke.
1: Ik zat erop te wachten, Simi.
0: En Chris die kreeg de inspiratie voor deze song bij zijn eigen merchandise stand na een optreden.
1: Ook door zijn eigen vrouw?
0: Nee. Een mannelijke fan die gooide daar zijn creditcard op de balie en die riep grappig van Don't Tell My Wife. Okay. En Chris realiseerde zich meteen dat dit heel herkenbaar is voor vrijwel iedere echtgenoot. En de nieuwe song was born. Don't tell
1: my wife. Zo simpel kan het zijn.
0: Ja.

0: Don't tell my wife, Chris Jansen.
1: Het is tijd voor de Country Club. Ja, bijna goed. En voor wie nog niet weet wat dat precies inhoudt, we kiezen dus een zanger, zangeres of een band. En die mag elke donderdag, zolang die maand duurt, zijn dingetje bij ons komen doen.
0: Ja.
1: En de keuze voor deze maand was voor mij niet zo heel erg moeilijk. Want de Country Club van de maand september is voor Dewey Bob.
0: Dewey Bob. Good old Dewey.
1: Met het prachtige Note to Self. Ik zat er al op te wachten, want hij is al een paar keer voorbijgekomen op TikTok. En nou ja.
0: Hij is uit.
1: Hij is uit. Dus we gaan hem 4 keer horen deze maand. Inmiddels ontdekt in de VS door Zac Brown himself. En daar in zijn voorprogramma staat hij. Dus hij timmert lekker aan de weg, onze Dewey Bob. Note to Self.

0: Doei Bob. Notenzaal. Ik denk dat we die er maar in houden. Doei Bob.
1: Ja, dat had Zek leuk bedacht. Ja. Nu aan.
0: Nou, zie.
1: Ja. Volgens onderzoek door relatie-experts wordt het tegenwoordig minder getongzoend dan vroeger.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, dat zou je aan je dochter kunnen vragen.
1: Onze tijd dan, zeg maar. Hè? Die vroeger bedoel ik.
0: Onze generatie.
1: Onze generaties. En dat heeft op zich niet te maken met plotselinge afkeer, maar met maatschappelijke veranderingen.
0: Oh, wat doen ze nu dan? Ze gaan gelijk seksen.
1: Nee, er wordt minder fysieke afspraakjes worden er gemaakt. Want vroeger was natuurlijk de plek een avondje stappen, kroeg of wat dan ook. Maar tegenwoordig hebben we de social media, de apps en alles. Alles wordt via de...
0: Dickpics en zo bedoel je.
1: Nee, dat bedoelde ik niet.
0: We gaan die tongs stoenen, maar we sturen elkaar sexy foto's.
1: Nee, er wordt gewoon minder afgesproken.
0: Okay.
1: Dus een partijtje bekken wordt dan ook wat lastig
0: hè?
1: Dat gaat niet dan, zo goed het scherm.
0: Nou, had ik toch liever onze
1: tijd. Nou ja, dat heb ik inderdaad ook al. Ja, tegenwoordig leeftijd is ook een dingetje. Ze komen nergens binnen voordat ze 16 zijn.
0: Ja.
1: Discotheken hebben ze hier al niet meer.
0: Nee.
1: Je hebt alleen nog maar een paar kroegen. Dus wat ben ik blij dat wij opgegroeid zijn met de Jelleboog, de Question, de toekomst.
0: Echt wel. Naar de toekomst kwam ik nooit, maar de metro vond ik nog wel leuk als ze op een gegeven moment naar de kool gingen. Maar...
1: Ja, wij hadden gewoon echt een uitgaanstijd.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ik was gek van de Question.
1: Ja, ik ook. Het was mijn live discotheek.
0: Ja, een dag. Woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Ik zat de hele week te meten als het kon.
1: Ja, ze missen echt wel wat. Dus een toepasselijk liedje voor deze gekozen. This Kiss van Faith Hill.

0: stil met Discus.
1: Zoals jij het eerste uur ook al meldde, aanstaande zaterdag reizen we dus met een Texelse delegatie af richting Nunspeet. Alwaar onze zus Jannie en zwager Bert hun 40-jarig huwelijksfeestje geven. En dat is een hele poos en dus een vermelding waard. En by the way, die zijn ook nog van het bekken met tong en spuug.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Nu had ik natuurlijk Remember When van Alan Jackson kunnen kiezen. Maar die vraagt ze zelf ook al regelmatig aan. En misschien ook wel vanavond, maar dat deed ze dus niet.
0: Kan nog.
1: Kan nog, maar ik heb gekozen voor een nummer die gebruikt is op hun trouwvideo.
0: Ja,
1: film.
0: Klopt. Ja.
1: Ik vond en vind dat een prachtig nummer en eigenlijk ook wel heel toepasselijk. En dat is Songbird van Fleetwood Mac, maar dat is natuurlijk geen country.
0: Nee.
1: Dus dan ga je zoeken of er ook een versie in dat country genre is en die is er.
0: En het is een mooie versie.
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik vind die van Fleetwood
0: Mac. Ja, die blijft het mooiste. Mooier. Die is het, omdat die herkenbaar is.
1: Maar die kunnen we dus niet hier draaien. En dus vanavond speciaal voor Jannie en Bert, voor hun 40ste huwelijksdag, aanstaande zaterdag 5 september, Songbird, maar dan van Waylon Jennings.

0: Songbird van Waylon Jennings, speciaal voor Jannie en Bert. Mijn favoriete Americans Idol kandidaat,
1: degene die de laarzen kreeg van Luke Bryan.
0: Heeft ook weer een nieuwe muziek uitgebracht. Maar ondanks dat hij zijn succes nu heeft en optredens heeft en tours maakt en nieuwe muziek, combineert hij nog altijd met het werk op de ranch.
1: Oh, ik zou zeggen, ja, met zijn oude laarzen.
0: Nee. Waarschijnlijk kan hij wel een paar nieuwe eigen kopen inmiddels.
1: Is hij naar de boot barn?
0: Ja, wie weet wel, ja. Maar Elliot, Wish It Was You is zijn nummer. Call Billy Swift.

0: It Was You van Colby Lee Swift.
1: Ik vind Colby vind ik niet echt een mannennaam.
0: Colby.
1: Nee.
0: Ja, ja, omdat Colby Clay is natuurlijk.
1: Ja, is ook ja, een vrouw.
0: Vrouw, ja.
1: Tom Paxton is een folk, singer, songwriter en gitarist die uit hetzelfde kokertje komt als Bob Dylan en John Prine. Hij schreef nummers voor onder andere Johnny Cash, Willie Nelson en Dolly Parton en nog veel, veel anderen. In 2009 kreeg hij belangrijke erkenning in de vorm van een Grammy Lifetime Achievement Award. The Last Thing on My Mind was een van zijn grootste hits.

0: Tom Paxton, the last thing on my mind.
1: Nou, en zwager Bert en Jannie, zus Jannie, hebben gehoor gegeven aan van ja, jullie mogen zelf ook wat aanvragen als jullie willen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze hebben voor gekozen voor het nummer One More Time van Dick van Altena. Ik schold die man vorige keer nog uit voor Altena.
0: Bijna een Tena Lady.
1: Maar goed, hij heet dus Altena. En wij zaten ons te of het misschien hetzelfde nummer is als dat van Ben Stedeker.
0: Ja, yeah, one more time, my heart will miss you. Ik vind het ook een beetje een hamster.
1: Van die, die hamsters krijg ik een beetje.
0: De chipmunks.
1: Ja, die. One more time, Dick van Altena, voor Jannie en Bert.

0: Nou, op zich een mooi nummer, maar dit klinkt meer als een afscheid na 40 jaar huwelijk. Ja. Het is nou klaar geweest, hoor. Ja. We trekken nou de stekker eruit.
1: En duidelijk een andere versie dan de Chipmunk Sister hier niet te horen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Jij mag nog een keer, schat.
0: Ik mag nog een keer, ja, inderdaad. Megan Maroney, die is de eerste echte hedendaagse countryster die een eigen American Girl collectie en pop krijgt. Ja, Anneke. Een lookalike 18...
1: Een Barbie?
0: Nee, een pop.
1: Okay.
0: Een lookalike 18-inch pop van Mattel. Dus dat
1: een Barbie?
0: Wel. Nee, het is de tegenhanger van Barbie. Je hebt de Barbie.
1: Dat is Ken.
0: Nee, dat is het vriendje van Barbie. Nee, dit is echt een lookalike pop.
1: Oké.
0: Ja. En je kan er dus dan ook allemaal outfits verkopen. Net als voor Barbie. Dat dan weer
1: nou,
0: wel.
1: Zou het misschien een Barbie zijn?
0: Nee, het is een American Girl pop, Anne.
1: Ja, een Barbie.
0: Nee. Oh, jij snapt er helemaal niks van.
1: Nee, blijkbaar.
0: Nee. En Megan die staat natuurlijk al bekend om haar poppenhaar en dito kleren. Palettenjurkjes, petticoats, strikjes en weet ik het allemaal niet wat ze altijd draagt. Ze vindt het helemaal geweldig.

0: toch wel een koekje van eigen deeg?
1: Ik ben niet zo'n mega Maroonie fan, maar ik vind dit wel een leuk nummer. Ja. John Denver hebben we hier ook bij Country Time al wat vaker laten horen, maar specifiek dit nummer. Langzaam, dan anders val ik er weer over. Specifiek dit nummer hebben we nog niet heel vaak gedraaid. Het staat op het album John Denver's Greatest Hits. En het is zeker niet een van mijn favorieten, maar toch wel de moeite waard. Of vind jij hem wel heel leuk? Nou, hij staat onderaan, zeg maar, van de Greatest Hits.
0: Ja, het bangelt wat.
1: Ja, Starwood in Aspen.

0: Toen in spijt.
1: Maar we komen wel.
0: Ja, ja, wij komen zeker.
1: Bootje 1, dus we zijn er misschien niet helemaal gelijk om 3 uur, maar we komen wel.
0: Zeker.
1: Dit was hem.
0: Ja.
1: Het zit er weer op.
0: Ja.
1: En het vliegt iedere keer voorbij.
0: Volgende week, same plaats, same place, same tijd, same everything.
1: Ja, precies. Zelfde leuke dames. Altijd. Achter de mics. En bedankt voor het luisteren.
0: Tot volgende week.
1: Doei, doei.
0: Doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money. Dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
2: Iedere vrijdag, iedere zaterdag van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

De plaat en zijn verhaal. Verteld door Bart van Leeuwen. Zometeen bij Radio Texel. We

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is heet, dor en droog op de plaats waar mijn trouwe paard en ik nu rijden. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar zand en stof. Dit is totaal anders dan het eerste deel van mijn reis. Toen had ik nog volop oog voor het leven om me heen. Ik keek naar de planten, de vogels, de mooie rotspartijen, noem maar op. Ik genoot van het zand, de heuvels en de grillige natuur. En het mooiste was, er was geen mens te zien. Alleen een paar vliegen die om mijn hoofd dansten. Oké, de lucht was weliswaar heet en de grond droog. Maar er was volop leven om me heen. Maar na 2 dagen onder de hete woestijnzon begon alles te veranderen. Mijn huid raakte rood verbrand door de zon. En een dag later zag ik alleen nog maar de droogte en de dorheid om me heen. Ik stond bij een uitgedroogde rivierbedding waar ooit water had gestroomd. Bij het zien van de dorre aarde kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Ik realiseerde me dat er op deze dode plek ooit leven moest zijn geweest. Na 9 dagen heb ik afscheid genomen van mijn paard. De woestijn maakte weer plaats voor de zee. Er waren weer planten, vogels en mooie rotspartijen. En ik kreeg weer oog voor de schoonheid van de natuur. Eigenlijk is de oceaan net een woestijn. Alleen dan met water om te verhullen wat er zich op de zandbodem afspeelt. Ik heb het nu wel weer gezien in die woestijn. Het was heerlijk om alles in mijn hoofd op een rijtje te zetten en helemaal alleen te zijn. Want daar is een woestijn uitermate geschikt voor. Daar kun je tenminste helemaal jezelf zijn, zonder dat je last hebt van mensen die het je moeilijk maken. Je bent alleen aangewezen op jezelf. En op een paard dat niet eens een naam heeft.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is een koude, regenachtige donderdag als ik onze straat weer inrij. Even denk ik dat ik heel zacht je stem hoor als ik thuis de lichten aandoe, maar het enige geluid komt van de radio en de televisie. Ik kan het gewoon niet helpen dat jouw geest nog steeds rondspookt in mijn hoofd als een overblijfsel uit een vorig leven. Een leven dat al lang voorbij is. Ik weet niet eens meer waarom het is misgegaan tussen ons. Was het nou omdat we niets meer in elkaar zagen, of omdat we te trots waren om onze fouten toe te geven? Misschien was het wel gewoon toeval dat we op elkaar uitgekeken raakten. Volgens jou was het mijn ego die onze relatie in de weg zat. Nou, dat ego ben ik inmiddels al lang kwijt, maar daar heb ik jou helaas niet mee teruggekregen. Ik vergelijk ons wel eens met een krant die over straat geblazen wordt door de wind. Ooit waren we voorpagina nieuws, maar nu staan we er niet eens meer in. Vergeleken bij de verhalen over de Heilige Oorlog stelt ons verhaal natuurlijk maar weinig voor. Onze liefde is gewoon weggewaaid, net als die krant. Maar je hoort mij niet dramatisch doen over wat er geweest is. Ooit vind ik mijn plek wel weer in het dagelijkse leven. En als ik mijn draai heb gevonden, dan kom ik er vast wel weer gewoon bovenop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit...
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag!
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
7: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Then we should clean that up. No,
1: let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Het Wadden weerbericht.
3: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt, met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel, nat, fris en onstuimig.
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted to Jesus.
9: A2J.

ik zeg een hele goedenavond. Gezellig dat je erbij bent en dat je luistert naar Radio Texel. Oh, de muziek van Mercy Me en hun nieuwste single Wake Up Sleeper. Want zoals altijd draaien we in het eerste uur altijd de nieuwe releases. In het tweede uur hebben we een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten natuurlijk een Nederlandstalig moment. Mercy Me die kwam dus met deze nieuwe single. Hij heet Wake Up Sleeper. Ik zou zeggen, we gaan er gewoon lekker tegenaan. Nieuwe releases, die gaan we lekker doen in het eerste uur. En er zitten weer juweeltjes tussen, kan ik je vertellen. Neem bijvoorbeeld deze van Robbie Mendes samen met Simon Miles. Dit is Hide Away.

altijd vrolijke muziek met Tyler Philip Radcliffe en I've Got Joy. Daarvoor Robbie Mendes en samen met Simon Miles zongen ze Hideaway. En is het tijd geworden voor eigenlijk een liedje wat eigenlijk gewoon wat klassieker overkomt. Het is wat rustiger, maar het zwelt wel lekker aan. Ik heb het over de nieuwe Joel Vaughn en deze heet He Still Does.

0: mooie plaat. En zeker zo aan het eind met die rustige gitaren. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want hier is namelijk de nieuwe Therian.
1: Is

Ja, Mad Big World is de nieuwe Therion. En dat is niet alleen maar een single, maar dat is een compleet album. Je hoorde daarvan de titeltrack. Daarvoor Joel Vaughn en He Still Does. Is het tijd geworden voor materiaal van Natural State? Want ook die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die noemen wij Prodigal No More.

ja, hij gaat steeds minder tekst gebruiken in zijn liedjes. We kunnen rustig wel stellen dat het daardoor wel misschien extra dansbaar blijft. Je hoort de muziek van Joshua Laser en de track heet Go Back. Daarvoor Natural State en Prodigal No More. En mag ik weer met trots een volgende single aankondigen. En daar ben ik heel erg blij mee, want deze zangeres mochten wij namelijk voorstellen aan een landelijk radiostation. Een collega omroep, om het maar even zo te zeggen, maar dan wel landelijk. En dit hebben ze van harte omarmd. En daar zijn wij heel blij mee, want ook deze nieuwe single is echt weer het beluisteren waard. Met een geweldige tekst. Je hoort Kate Stanford en haar nieuwste single Right Next to Me.

0: lieve mensen, ik zei het toch dat er juweeltjes tussen zouden zitten. Neem deze bijvoorbeeld. Alina Barros samen met Danny Gokey en Ray de Gloria. En Ray de Gloria staat natuurlijk voor echt een prachtig iets. Namelijk Koning der Heerlijkheid. Daarvoor hoorde je Kate Stanford en Right Next to Me. Gaan we eventjes het hebben over de Big Church Festival. En dat festival dat was eigenlijk afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk. En misschien heb je ervan gehoord, misschien ook niet. Maar helaas is er daar een ongeluk gebeurd. Er viel een bord op wat publiek, om het maar zo te zeggen. 6 zijn zwaar gewond en helaas is er ook eentje overleden. Ergens anders op een podium zat net Anna Wilson te spelen, die eigenlijk voor de allereerste keer buiten de Verenigde Staten een optreden had. En zij heeft dus ook het optreden stil moeten leggen. En het Big Church Festival is verder niet meer doorgegaan. Ze hebben alle concerten stilgelegd. Anna Wilson heeft in de tussentijd wel een nieuwe single uitgebracht. En die gaan we nu horen. Who I Am To You.
1: The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

0: Gospel Magazine. Gospel Magazine. Het christelijke jeugdprogramma met Theo Boer. Ook dit is Radio Texel.
1: Yo, 3. Let's worship.

Oh, wat een heerlijke samenwerking is dit zeg. Je hoorde Three samen met Bo Fischer en Just June. En als je Three op wil zoeken, dan schrijf je de T met een 3 en maar een enkele E. Dus dan weet je dat. Daarvoor Anna Wilson en Who Am I To You? I Am To You, zo moet ik dat zeggen. Trouwens, die van Three, Bo Fischer en Just June heette Hold Me. Tijd geworden om nog eens even lekker te gaan luisteren naar Sir Gina. Een dame uit Australië en ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En deze heet Pure Average.

Iedere dinsdagavond hoor je 2 uur gezonde radioactiviteit op jouw Radio Texel. Op zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het ook nog eens een keer herhaald. Want ja, op de dinsdagavond zitten we ook tussen 6 en 8 uur. Mocht je meer willen weten van Gospel Magazine en je kijkt graag op Facebook, dan mag je mijn naam opzoeken. Dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Kijk je liever op Instagram, daar heb ik ook een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. Om niet te vergeten, hebben we ook een playlist op Spotify. En jawel, die heet dan weer Gospel Magazine. De woordjes niet los van elkaar schrijven, maar even gewoon lekker aan elkaar. En ook daar hetzelfde logo. Je hoort de muziek van Hendrik samen met Harrison Bow. En A Few Good Friends and A View. Ja, dat is toch eigenlijk ook prachtig als je gewoon met een paar vrienden kan zijn. En dan ook nog een prachtig uitzicht heeft. Daarvoor hoorde je Sir Sina en Per Average. Is het tijd geworden voor een nieuwe single. En deze is gebaseerd op Isaiah 38. En het heet Back Outside. Het is gemaakt door de formatie Narrow Way. Wat mij betreft zou ik zeggen, blijf er gezellig bij, want dit is nog steeds Radio Texel.

zo hebben we deze keer nog meer juweeltjes, hoor. Ja, je hebt er natuurlijk al een aantal gehoord. Maar de volgende plaats, daar sprong echt mijn hart bijna mijn keel uit.

Oh, wat een waanzinnig creatieve plaat. Maddie Jane en In The Name. Daarvoor Narrow Way en Back Outside. Gebaseerd op Jesaja 38. Ook volgend jaar komt Big Church Festival naar Nederland. Voor de allereerste keer wordt die daar dan georganiseerd. En jawel, Franny Cash is een dame die natuurlijk bekend is van We The Kingdom. Maar ondertussen een solo carrière heeft. En zij komt ook naar dat festival. Laat ze nou ook een nieuwe single hebben uitgebracht. En die gaan we dan maar draaien. Deze plaat heet Jesus Girl. Hier is Franny Cash.

0: Franny Cash en Jesus Girl. Het eerste uurtje gaan we afsluiten. En dat gaan we doen met Fly Fly Music samen met Kieran. En We Cannot Lose. Daarna ben ik terug met natuurlijk onze heerlijke rubrieken. En van de keer hebben we een geweldige rubriek. En dat hoor je straks.
1: Why do I make this hard? I don't have to impress you. You're just after my heart. More than anything else, Lord.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder

0: op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel magazine.
9: Addicted.

Done Ready mocht het tweede uur de gezonde radioactiviteit openen met zijn single Dead Love. Zometeen in de schijnwerper flashback hebben we muziek van Matt Kearney. De schijnwerper staat op Harris Ford en Shezron en Mark Floor komen met een liedje eventjes de liefde doorgeven. Daarnaast hebben we een schijf van vijf die we totaal anders doen dan normaal. Het gaat namelijk om de christelijke muziek die Dolly Parton heeft gemaakt en daar gaan we het straks over hebben. Het hoe, wat, waar en waarom hoor je dus straks. Voordat we aan dat alles gaan beginnen, heb ik nog even deze fijne plaat voor je. Het heet To Be Loved, wordt gezongen door Madeline Ray.

0: Ja, en met Gurney hoorden we dus eigenlijk nog eventjes de sfeer van de schijnwerpen van vorige week. Je hoorde de track Weakness. Vorige week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een dame. Zij noemt zichzelf Eris Ford. Kortom, dat is eigenlijk gewoon haar naam. Deze dame die was eigenlijk al wel een beetje vroeg met de muziek, hoor. Op 4-jarige leeftijd zong zij namelijk al in de kerk. Daarnaast heeft ze samen met haar broer ook een duo. En dat heet Evan en Eris. Maar daarnaast dus ook een solo carrière. En op de solo carrière, dat is waar we ons vandaag op richten. Ze is ondertussen uitgegroeid tot toch wel een christelijke R&B-artiest. Die dus echt een hele duidelijke boodschap brengt. En daar hoeven we dus eigenlijk niet over te twijfelen of dat wel of niet christelijk is. Straks hoor je de track Lifeline. Daarna hoor je Peace van de EP Source. Maar we beginnen met de track Aware. Met andere woorden, in de schijnwerper staat Eris Ford.

be a square. All I gotta be is square. All I gotta be is square.

Ja, in de schijnwerper stond dus Aris Ford. Je hoorde Peace van de EP Source, daarvoor Lifeline en als eerste de track Aware. Zo en dan zijn we toegekomen aan ons Nederlandstalig moment. En in 2023 kwamen Chesron samen met Mark Floor met een eigenlijk wel hele gezellige single, hoor. Het is sowieso al vrolijk en tevens een goede tekst, lijkt mij zo. Geef de liefde.

0: Oh, bij dit soort plaatjes wil ik altijd meedoen. Oh, heerlijk gewoon. Chesron en Mark Floren, Geef de Liefde Door. Een plaatje uit 2023. Maar oh, wat is het toch heerlijk relevant nog vandaag de dag.
1: De schijf van vijf.
0: De schijf van vijf. We doen het eventjes helemaal anders dan anders. Het is namelijk zo dat het zal niemand ontgaan zijn. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Dolly Parton na een korte ziekbed wat betreft het vechten tegen kanker overleden is. En nou ja, daarna heb ik van allerlei dingen al voorbij zien komen ter ere van deze dame. Maar nergens wordt er eigenlijk, of in ieder geval heel weinig, wordt er gezegd over het feit dat zij ook samenwerken met christelijke artiesten. Daarnaast zelf ook een paar christelijke albums heeft uitgebracht. En niet om haar zozeer op een voetstuk te zetten, maar wel om te laten zien dat Dolly Parton daar ook mee bezig was. Dat dat ook een onderdeel was van haar leven. Zo heeft ze samengewerkt bijvoorbeeld met Natalie Grant. En samen namen ze eigenlijk een hele bekende plaat op. Want dat is officieel niet eens een gospel, maar het heet Step by Step. En eigenlijk zou je, als je de tekst ook maar enigszins aan zou passen, het wel als een gospel kunnen zien.

0: Step by step, op die manier kom je er wel. Maar ja, stukje voor stukje. Een single uit 2023, gemaakt door Natalie Grant samen met Dolly Parton. Ja, step by step, dus dat mag duidelijk zijn. Trouwens, deze schijf van 5 ga je 3 samenwerkingen beluisteren. En tevens 2 tracks die Dolly Parton zelf op een album heeft gezet. Zo gaan we nu naar een album die in 2002 uitkwam, getiteld Halos and Horns. En hierin heeft ze eigenlijk ook wel een beetje last van, ja, soms toch ook twijfel. En hebben we dat niet allemaal wel eens? En dan ga ik proberen wat zachter te praten, want de plaat begint heel zachtjes.
1: Hello God, are you out there?

Mocht je denken bij jezelf, waar ben ik naar aan het luisteren? Nou, je luistert eigenlijk naar de Schijf van Vijf. Eigenlijk een beetje ter ere van het overlijden van Dolly Parton. Beter gezegd, misschien wel haar leven vieren. Te weten dat ze dus ook met gospelartiesten heeft samengewerkt en zelf ook gospelmateriaal heeft gemaakt. En ja, dan kom je soms wel eens wat oude dingen tegen. En dan zullen mensen zeggen van, ja, maar je maakt toch een jongerenprogramma. Ja, maar dit hoort er toch ook af en toe eventjes bij, hoor, om mensen te laten weten dat zo'n Dolly Parton dus niet alleen maar heel erg populair was met haar Jolene's en 9 to 5's en noem het allemaal maar op, of Diamonds in the Stream, noem het, ja, hè, dat soort liedjes. Ze heeft gewoon ook serieus andere dingen gedaan, plus natuurlijk heel veel goed werk, vooral voor kinderen die minder bedeeld waren op het gebied van ook lezen en dergelijke. Daar heeft ze heel veel boeken voor gedoneerd. Blessing Offer, daar heeft ze ook samen mee gewerkt. En dat was eigenlijk ook wel weer een hele mooie plaat. En daarom nemen we mee. Het heet Somebody's Child. MUZIEK

0: Blessing Over samen met Dolly Parton en Somebody's Child. Wat is het toch eigenlijk leuk om dit eens een keer te doen. En net wat ik zeg, niet om Dolly daadwerkelijk op een voetstuk te zetten, maar wel even om te laten zien dat Dolly ook dit een onderdeel van haar leven vond. Dus ook het christelijke, wat eigenlijk zo enorm goed bij haar paste, ook met alle werken die zij deed, eigenlijk positief ten opzichte van andere mensen. We gaan nu zelfs terug in de tijd. Eventjes lekker naar 1971. Toen bracht Dolly Parton een album uit, Golden Streets of Glory. En jawel, daar gaan we ook eventjes eentje van beluisteren. Dit is The Master's Hand. En je hoort hem op jouw Radio Texel.
1: In

0: Dolly Parton en The Master's Hands. Afkomstig van haar album Golden Streets of Glory. Ondertussen 55 jaar geleden uitgebracht, 1971 dus. We gaan vervolgens naar Zach Williams. Een artiest die in de christelijke wereld wel heel erg bekend is natuurlijk. En hij heeft ook naar aanleiding van het overlijden van Dolly hem of haar ook nog bedankt. Hij deed dat op zijn socials en als het ware zag je dan ook nog een stukje van hoe dat de videoclip werd opgenomen. Met andere woorden, de B-roll van de videoclip, om het maar zo te zeggen. Dus daar liet hij beelden van zien en hij bedankte Dolly omdat hij zei wilde meewerken aan dit project. We gaan luisteren naar een pianoversie van de plaat There Was Jesus. Hier is Zach Williams en Dolly Parton.
1: Every

0: Williams.
1: Ja, Zach Williams samen met Dolly Parton. And There Was Jesus, om precies te zijn, de pianoversie. Zo, en zo zijn we aan het einde gekomen van onze schijf van vijf. En eigenlijk een beetje een hommage aan het christelijke werk dat Dolly Parton heeft gedaan. Ik hoop dat de jeugd het een beetje heeft kunnen volhouden. Zo moet ik dat eigenlijk netjes zeggen natuurlijk. Want we gaan het nu wel weer even wat steviger aandoen. We gaan namelijk lekker luisteren naar Sandzone. En deze is ook leuk hoor. Hier is Stand On You.

0: Power of God. En dat was allemaal muziek van Garrett Hornbuckle. Davos & Zoon en Stand On You. Ja, en dan gaan we er toch langzaamaan weer een eind aan breien. Ja, nu nog niet, want we doen er nog even eentje. En dat is een plaatje uit 2025, getiteld Crazy Good. En alleen zij kan dit brengen. Ik heb het over Haley Jones.
1: Crazy!

zie op zaterdagavond. Ja, dan zal je moeten wachten op een nieuwe aflevering. En die is dan weer op de dinsdagavond. Allebei de avonden tussen 6 en 8 uur op je eigen Radio Texel. En natuurlijk ook wereldwijd te beluisteren via internet. Want als je Radio Texel opzoekt en je zoekt daar de stream even op, dan kun je gewoon gezellig meeluisteren. Wat mij betreft, ik wens je een hele mooie avond en graag weer tot een volgende keer. Ik zou zeggen, mocht je op Facebook kijken, zoek dan even mijn naam op Theo Boer. Als je een kruis ziet met de uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Instagram hebben we een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. En zoals ik eerder al zei, we hebben een playlist op Spotify, Gospel Magazine, geen spatie tussen de woorden, maar daar dus ook hetzelfde logo. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Wij gaan er eventjes uit met muziek van Claire Leslie. En ze draait even een rondje van 180 graden. Met andere woorden, full 180.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse.

0: maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: schopt je voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. The Dance Night. The Dance Night.
1: Dit is Radio Texels. Dance Night. Dance Night. Dit is Radio Texels. Dance Night.

0: Schop die voetjes van de vloer, want je hoort nu op Radio Texel.
1: Radio station is WGAP. Oops, upside your head.

Tessels. Dance Night.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het

0: klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden

0: 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Man, I

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.